0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

die staatsbeheerde Chinese scheepsbouwcorporatie. De Chinese president Xi Jinping heeft vroeger een beroep gedaan op een vinnige onderzoek en dat diegene wat voor die brand verantwoordelijk is aansprekelijk gehouden moet worden. En dan volgend Xi Jinping. Die saak teen 62 vermeende aanhitsers van die onrus in juli 2021 en dit daar in die Durbanse wereld het in die Durbanse Hooggeregshof en dit is tot augustus aanstaande jaar uitgestel vir een voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gebruik om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis het en tot een geraamde 50 miljoen rand se verlies gelei het. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en aanhitsing om moord te pleeg. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog bezig is om reëlings vir regshulp te tref. Hulle sal op 23 november weer in die hof verskyn, sodat hulle regsverteenwoordigers verregsverteenwoordiging gefinaliseer kan word. En dan die saak teen 5 mense wat verlede maand tydens die dwelmklopjag buite Musina in Limpopo in hegtenis geneem is, is in die Musina straat hof dan tot 6 November uitgestel. Die 5 verdagtes, 2 Mexikane, 2 Zimbabweërs en een Malawier is verlede maand op 'n plaas in die gebied vastgetrek. Die politie sê die verdagtes het metafetamien oftewel tik op die plaas vervaardig. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek en sodat een van die beskuldigdes mediese behandeling kon ontvang. Een van die regsverteenwoordigers, Wits Bekus, het ook ontevredenheid uitgespreek omdat 2 polisiebeamtes die beskuldigdes glo in aanhouding besoek en ondervra het sonder dat hulle regsverteenwoordiger teenwoordig was. Die vakbond Nufas sê hy is verbind tot voorgesette samespreking met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow. Die arbeidshof het eergister met een tussentijdse interdik een stokkie gesteek voor die staking wat vir gister beplan was. Die vakbond is ontevrede oor die maatskappyse toepassing van tig prosesse. Die adjunk hoofsekretaris van Nufas, Vuyo Lofele, sê hulle is besig om aansoek te doen vir verlof tot appel teen die interdik. Hy sê, sodra daar een uitspraak is dat sy lede kan staak, sal die arbeidsoptredes begin. Golden Arrow se busdiens gaan vandag normaalweg voort. Regeringsbronne in Jemen sê die Houthi-militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooi See hawestad Mokka en het ook een strategiese Hanish-eiland bereik. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Ba El Mandeb, wat een van die wereldse belangrikste verskepingsroute is. Gevegte tussen die Houthis regeringsmagte, wat deur Saudi-Arabië gesteun word, het die afgelope dae verskerp met militante groepe wat gebiede langs die kuslyn aan Bat El Mandeb teiken. Saudi-Arabië het toenemend op die roete deur die Rooi See staat gemaak om olie uit te voer, sedert die straat van Hormuz weens die oorlog in Iran gesluit is. Olieprys het intussen bo die $100 per vat gebly, terwyl vervoer deur beide straat van Hormuz en die Rooi See ontwrig word. En dan het weer ons hoofnuus, die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Kaito Manor in Durban. En die burgemeester van Etiquette sê die groep vlugtelinge het ingestem om na 'n tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. En op daardie noot, kom ons gaan kyk net ook wat sê die finansiële indikators. En nou ons begin ouder gewoonte daar met die rand. Die rand huidiglik R16 en 19 sente teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro, R11.59 teen die Australiese dollar, 1 pond kos jou R21.85. En die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.41. En die Russische roebel het so klein bietjie verbeter. Ek sien een Russische roebel kos jou nou

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.